En titel wat en titel vind, oh nee, dat doe ik het niet. En titel die en ochtend of tijd op radio, oh da. Zo, ai. Zo, dan gaan we rieven bij de next band, zei je gewoon. Plaats om een feier te zeggen, jetzt oder nie, Maite Kelly. Wat is feierplaatsen verloor? Peter Maffay, du, ook feierplaatsen verloor op de dingen dressers. Vincent Weiss, muziek zijn. Ob der 38, an frische Luft, vom Vincent Weiss, ob der 37, an hier mit dir, ob der 36, der Vincent Weiss. Die immer lacht Kerstin Ott, ob der 35, an der Johannes Oerding, an guten Tagen, Platz im Ruhe, Feier 38, der Titel, die lauscht mal eins auch, hallo, ganz unten.

Maar hun hem nog geluisterd, de Mecca, de Sir Paul McCartney. En dat houdt novend, hij in de zending back to rock, om radio goed te lauwen. En nog gleich stoon ik dan de rock-instrumental voor eerst, een weitere deel van onze musikalische rubriek. En, nou ja, kan ik zo onze 100%ig instrumentales stuk niet. En aber, los der schön formulier überraschen, etwas ganz Besonderes. Mit vier door geht het nach Back to the 80s. En daar heren we dan loden Klaus Lage, en we tauchen Amateam aan 1001 Nacht.